0: used to run.
1: Ik lig tegen Nick, ik lig tegen Nick.
2: Aha.
1: Ik lig tegen Nick, ik lig tegen Nick.
2: Aha.
1: Ik lig tegen Nick, ik lig tegen Nick.
2: Aha.